0: wutanayinwa wutawonu ayaze wutawonu ipenwo
1: osa asafo ehu ntana yenyimwan asafo ehu ntana yenyimwan ade ekwese mu atwabu wopontemee.